0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
2: Midas, je kan altijd vooruit.

Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor nu ons assortiment pick en mix gesneden fruit, 3 potjes voor maar 5 euro. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Ja. Carrefour.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
2: Dit is Top! Top Headlines.
3: Goedemorgen. Hinder op verschillende plaatsen door het onweer van afgelopen nacht. In het zuiden van West-Vlaanderen liepen straten en wegen onder water en ook verschillende kelders zijn eronder gelopen. In Dendermonde in Oost-Vlaanderen vloog het dak van een huis in brand na een blikseminslag. Het vuur kon wel snel geblust worden en er raakte niemand gewond. Geen Jeremy Doku bij de Rode Duivels vanavond tegen Iran. Hij zit niet in de selectie omdat hij ziek is. Vanuit LA sportjournalist Jarno Berto.
4: Doku had vorige week al een infectie aan de luchtwegen. Ze hebben hem toen lichte medicatie gegeven. Die sloeg wel aan, maar hij is nu hervallen in die luchtweginfectie. Ze doen het nu met een zwaardere antibiotica-kuur en ze hopen hem fit te krijgen tegen Nieuw-Zeeland. En ja, zal niet meespelen tegen Iran. De doelpunten zullen van iemand anders moeten komen.
3: Wie hem zal vervangen is nog niet duidelijk. Nog op het WK-voetbal heeft Duitsland gewonnen van Ivoorkust. Het werd 2-1. Het winnende doelpunt viel pas in de 94ste minuut. Door de overwinning is Duitsland groepswinnaar en dus ook al zeker van de volgende ronde. Afgelopen nacht is de wedstrijd Ecuador-Curaçao geëindigd op een 0-0 gelijkspel. Opnieuw zonnig en erg warm vandaag, maximaal tot 34 graden. Aan zee is dat 24 graden. Tegen de avond is er plaatselijk kans op onweer. Ook de volgende dagen wordt het meestal zonnig, met maximaal boven de 30 graden.

0: Beste van Bellorta. De smaak van hier om samen van te genieten.
1: Bellorta, Bellorta, verbonden door smaak.
2: Is jouw tuin een jungle? Is je zwembad meer een modderpoel? Is je huis een slagveld? Hermie.com redt jou. De webshop voor alles wat je huis en tuin nodig heeft. Hermie.com, met alle advies, topkwaliteit en snel geleverd.
3: En zo'n grote badeend?
2: Nee, dan niet bij Hermie.com. Maar wel alles wat belangrijk is voor huis en tuin. Van bloempotten tot meststoffen, van zwembaden tot wasmiddel. Hermie.com, de webshop voor huis en tuin.

0: Amai, zalige sushi hier in Tokio, schat. En voor maar 4000 yen.
1: 4000?
0: Ça va toch? Dat is 20 euro.
1: Ah ja? En die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dat voor waar al vis?
0: Hey Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
2: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
3: Mijn haren omhoog?
2: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
3: Ah ja, dus mijn factuur?
2: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.

0: Voilà, dat was de Brabantson. Een tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
1: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Dit is Top. Top Headlines.
3: Goedemorgen. De hevige regen van afgelopen nacht zorgde op verschillende plekken voor wateroverlast. Onder meer in West-Vlaanderen liepen straten, wegen en kelders onder. In Limburg waren er dan weer stroomonderbrekingen. In Dendermonde in Oost-Vlaanderen sloeg de bliksem in op een huis. Het dak vloog in brand, maar de brandweer kon het vuur snel blussen. Er vielen ook geen gewonden. Be Alert, het waarschuwingssysteem van de overheid, werkte de voorbije dagen niet zoals het zou moeten. Vrijdag moesten meer dan 1 miljoen mensen gewaarschuwd worden voor onweer, maar heel wat mensen kregen pas gisteren een e-mail of zelfs helemaal niets. Yves Stevens van het crisiscentrum.
4: Het is inderdaad wel een structureel probleem. Als er kleinere campagnes worden verstuurd, zoals bijvoorbeeld door steden en gemeenten, dan is dat niet dergelijke bulkverzending en dan staat dat probleem zich niet. Van zodra dat het echt over tienduizenden, honderdduizenden gaat, ja, dan gaan de knipperlichten bij die e-mailproviders wel af.
3: Omdat ze het dan als spam of phishing beschouwen en de waarschuwingen dus tegenhouden. Ongeveer 670.000 Belgen werken op zondag. Dat waren er nog nooit zoveel. Dat blijkt uit onderzoek van HR-dienst Atentia. Vooral jongeren tussen 20 en 24 jaar werken minstens 2 dagen per maand op zondag. Volgens Atentia zien werknemers het al maar vaker als een onderdeel van hun werkweek. Maar 4 op de 10 Belgen verwachten er wel een extra vergoeding voor. In Zwitserland beginnen vandaag de vredesonderhandelingen tussen Iran en de VS. Onder meer Amerikaans vicepresident J.D. Vance is erbij, samen met de Iraanse buitenlandminister en bemiddelaars Qatar en Pakistan. Het voorlopige akkoord werd woensdag al ondertekend, maar het is fragiel. Eigenlijk moet er 60 dagen lang een wapenstilstand zijn, ook in Libanon. Maar het Israëlische leger houdt zich daar niet aan. Daarom sloot Iran de zeestraat van Hormuz weer af. Geen Jeremy Doku bij de Rode Duivels vanavond tegen Iran op het WK voetbal. Hij zit niet in de selectie omdat hij ziek is. Vanuit LA, sportjournalist Jarno Berto.
5: Doku had vorige week al een infectie aan de luchtwegen. Ze hebben hem toen lichte medicatie gegeven. Die sloeg wel aan, maar hij is nu hervallen in die luchtweginfectie. Ze doen het nu met een zwaardere antibiotica-kuur en ze hopen hem fit te krijgen tegen Nieuw-Zeeland. En ja, zal niet meespelen tegen Iran. De doelpunten zullen van iemand anders moeten komen.
3: Wie hem zal vervangen is nog niet duidelijk. En nog op het WK voetbal is Duitsland al zeker van de volgende ronde. Het won met 2-1 van Ivoorkust. Het winnende doelpunt viel wel pas in de 94ste minuut. Afgelopen nacht was er ook nog de wedstrijd Ecuador-Curaçao. Daar raakten ze niet verder dan een 0-0 gelijkspel. Opnieuw zonnig en erg warm vandaag, maxima tot 34 graden. Aan zee is dat 24 graden. Tegen de avond is er plaatselijk kans op onweer. Ook de volgende dagen wordt het meestal zonnig, met maxima boven de 30 graden.

0: zomer dans je met Top op de vetste dancefestivals. 26, 27 en 28 juni. Sunrise Festival Gierle. Kom langs, kies je vibe in onze silent disco. En ontdek welke Mentos vibes bij jou past. Top, your summer beat. Your summer beat. Samen met Mentos Vibes.
1: Nieuw Mentos Vibes. It's soft, it's juicy, it's a vibe.
2: Yeah.
3: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
4: Bon, de Nico komt niet.
3: Zij die het vergeten.
4: Els, waar zei jij?
3: En zij die vergeten te annuleren.
4: Zeg, iemand een dom gehoord?
3: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
4: Ah, zalig.
3: Het voelt goed om gerust te zijn.

0: 20% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Vanaf morgen bij Aldi. 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 euro. Aldi. Altijd slim.
2: Ricci, citroen met framboos. Bekijk.

0: eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
3: Midas, je kan altijd vooruit.

0: Deze week kom je bij Spar voor
1: 1 plus 1 kilo gratis op tomaat, aubergine en paprika. En combineren mag.
0: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
1: Nog eens een grote pot van mijn zelfgemaakte ratatouille.
0: Spar Koolruidgroep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.

0: Voilà, dat was de Brabantson en tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen, dat was snel.
1: De snelste zijn, wat een verschil, ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
3: Dit is Stop!
4: We staan in de startblokken voor een zwoele zondagvoormiddag. 9 uur, Niels Rosa Peralta.
5: Goedemorgen. 6 op de 10 werknemers in ons land hebben elke week last van slaaptekort. Bijna 20% heeft er zelfs dagelijks last van. Dat blijkt uit een onderzoek van HR-bedrijf Atentia. Vooral vrouwen slapen te weinig en dat heeft een impact op de werkvloer, zegt Barbara Vroegstraten van Atentia.
6: Vooral onze concentratie, motivatie, productiviteit, maar ook ons geheugen die daaronder lijden. Dus dat is toch niet alleen een individueel probleem, maar ook een risico voor bedrijven. Kans op fouten, op ongevallen stijgt, ook het ziekteverzuim neemt toe, wat dan weer kosten natuurlijk met zich meebrengt. En uit onze cijfers blijkt ook dat echt wel de helft van de werknemers ook al eens ziek was als gevolg van die vermoeidheid.
5: Slaaptekort komt vaak door stress, maar ook medische aandoeningen spelen soms een rol. Bijvoorbeeld slaapapneu. Afgelopen nacht trok er weer hevig onweer over ons land, met dus veel donder en bliksem. Er werden zelfs bijna 10.000 ontladingen geregistreerd. In Dendermonde sloeg de bliksem in op het dak van een huis, met brand tot gevolg, maar die kon snel geblust worden en raakte niemand gewond. In West-Vlaanderen was er op verschillende plaatsen wateroverlast en er waren ook felle hagelbuien. Die zorgden voor schade, onder meer aan auto's. In Zwitserland beginnen vandaag de vredesonderhandelingen tussen Iran en de VS. Onder meer Amerikaans vicepresident J.D. Vance is erbij, samen met de Iraanse buitenlandminister en bemiddelaars Qatar en Pakistan. Het voorlopige akkoord werd woensdag al ondertekend, maar het is fragiel. Eigenlijk moest er 60 dagen lang een wapenstilstand zijn, ook in Libanon, maar het Israëlische leger houdt zich daar niet aan. Daarom sloot Iran de zeestraat van Hormuz weer af. En het is nog niet duidelijk wie Jeremy Doku zal vervangen bij de Rode Duivels vanavond. Ze nemen het dan op tegen Iran. Maar Doku heeft een luchtweginfectie en kan er dus niet bij zijn. Bondscoach Rudy Garcia heeft wel verschillende opties. Dat vertelt sportjournalist Jarno Berto. En nog op het WK voetbal heeft Japan overtuigend gewonnen van Tunesië. Het werd 0-4. Voor Tunesië zit het WK erop. Japan heeft nu in zijn groep evenveel punten als leider Nederland. Maar dat heeft wel een beter doelsaldo. Duitsland won gisteravond trouwens met 2-1 van Ivoorkust en is zoals zeker van de volgende ronde. Opnieuw zonnig en erg warm vandaag, maxima tot 34 graden. Aan zee is dat 24 graden. Tegen de avond is er plaatselijk kans op onweer. Ook de volgende dagen wordt het meestal zonnig met maxima boven de 30 graden.
3: Dit is Top! Alexander Balkens.
4: Zwoel, zwoeler, zwoelst, dat is het toch een beetje vandaag. Wees welkom in mijn airco-bunker tot 12 uur. Een hele goede morgen.

kleurde gisteren bloedrood voor J.Lo en David Guetta. Ze gingen na 15 weken min 5 in onze tophit 40. En liggen jouw bitterballen en mini frikadellen al klaar in de diepvriezer? Want vanavond om 9 uur moet het allemaal gebeuren voor onze Rode Duivels tegen Iran. Het is ook effectief een beetje van moeten na die 1-1 tegen Egypte afgelopen maandag. Maar dat moet wel goed komen, al zeker met een stevige dosis ochtendgymnastiek van Dua Lipa straks. Eerst nog Tove Lo en Hippie Sabotage. Weer een paar graden bij op de

Als je je afvraagt wat zo'n sessie ochtendgymnastiek met Dua Lipa allemaal opbrengt, veel geld denk ik, want ze heeft deze week een huis en een appartement gekocht in Londen. Goed voor 1 miljoen euro per stuk en ze had al twee huizen, dus de teller staat daar op dit moment op 4 bij Dua Lipa. Als je komende zaterdag trouwens nog geen plannen hebt om de zomervakantie mee te beginnen, dan ga ik dat zo meteen met plezier voor je oplossen, want ik heb twee duo-tickets voor het Dreambeats Festival op het natuurdomein De Krekenmeerse in Kortemarken. Die kunnen van jou zijn straks. Top

0: Van Mossel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taxen inbegrepen, dan voilà, krijg je 2 plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
1: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
2: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
1: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
2: Ja, blijf gaan.
1: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
3: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
4: Ja, want als ik mijn auto start, dan doet hij biep, biep, biep.
3: Ja, sorry. Ja, tijd voor een onderhoud, hè.
4: Ah ja, oké, maar waar?
3: Wel, hier, bij Midas. En de merkgarantie blijft behouden.
4: Oef.
5: Midas, je kan altijd vooruit.

om de start van de zomer te kunnen genieten in al zijn glorie. Top! En jij kan dat komende zaterdag 27 juni misschien ook wel gaan doen op Dreambeats in Kortemark, op en rond natuurdomein De Krekenmeerse. Dat ziet er elk jaar opnieuw bijna sprookjesachtig uit. Je moet dat echt eens meegemaakt hebben. En ook de muziek zit daar goed in, met onder meer Pat B op de line-up. Yves de Ruiter is er ook bij. Bonsai All-Stars zie ik ook staan. En ik heb hier nog 2 duo-tickets liggen daarvoor. Die kunnen dus van jou en een plus one zijn. Het enige wat je moet doen om te winnen is mij laten weten welk familielid van de Verhulstjes daar ook een DJ is op de line-up. Je weet wel, de familie Verhulst van het tv-programma, van de Rosé, van de villa in Saint-Tropez. Maar welk Verhulstje gaat komende zaterdag dus draaien op Dreambeats in Kortemark? Stuur je antwoord maar door in de Top Radio BE-app. Dan ga jij er misschien wel naartoe op onze kosten. We make you move. Top! I don't need your words. If you wanna say it.

0: Ik stuur je komende zaterdag misschien wel naar Dreambeats in Kortemark. Je moest mij laten weten welk familielid van de Verhulsjes daar op de line-up staat als je kans wil maken op een van die twee duo-tickets. Ik zag een berichtje binnenkomen van luisteraar Bavo uit Stekenen. Hij stuurde Samson. Goed geprobeerd, Davo, maar het is niet juist. Gelukkig zijn er wel veel juiste antwoorden binnengekomen in de Top Radio BE-app. Als je gestuurd hebt, hou dan je telefoon goed in de gaten.
1: Kom nu naar Tegels Vroonhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
2: Vroonhoven, creatief met tegels, parket en badkamers.
1: Nu lotverkoop met kortingen van 50% tot 70%.
3: Deze week kom je bij Spar voor
4: 1 plus 1 kilo gratis op tomaat, aubergine en paprika. En combineren mag.
3: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
4: Nog eens een grote pot van mijn zelfgemaakte ratatouille.
3: Spar Koolruidgroep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.

0: nog 2 duo-tickets liggen voor het Dreambeats Festival op domein Krekenmeerse in Kortemark komende zaterdag.
1: Top! Your summer
0: beat. Het enige wat je moest doen om kans te maken op zo'n duo-ticket was het juiste antwoord insturen via de Topradio BE-app. Want welk familielid van de Verhulsjes is ook een van de DJ's op de line-up van Dreambeats daar dit jaar? De computer heeft er 1 iemand uitgekozen, dus als je gestuurd hebt, hou dan je gsm zeer goed in de gaten.
2: Hallo, Nathalie.
0: Goedemorgen, Nathalie uit Herzelen met Alexander van Top hier. Ik heb een belangrijke vraag voor jou, Nathalie. Heb je al plannen komende zaterdag?
2: Nee, nog niet.
0: Nog niet voorlopig. Dan ga ik daar misschien wel verandering in brengen, Nathalie, want je kan misschien wel naar Dreambeats in Kortemark. Zou het de eerste keer zijn of ben je er al geweest?
2: Nee, het zou de eerste keer zijn.
0: Oké, ik zei daarnet, het ziet er sprookjesachtig uit. Elk jaar opnieuw, dat moet je eens meegemaakt hebben. Wie zou je meenemen als je dat duo-ticket wint?
2: Mijn partner, ja, mijn vriend.
0: Oké, dat is ook al beslist. Het enige detail, dat is dat duo-ticket zelf. Dus dan wil ik van jou gewoon een antwoord horen, hè, Nathalie. Welk familielid van de Verhulsjes staat ook op de line-up van Dreambeats dit jaar?
2: Dat is Victor.
0: Victor Verhulst, ben je daar 100% zeker van?
2: Ja, ik ben er heel zeker, ja.
0: Oké. Okay. Dat is helemaal juist natuurlijk, hè, Nathalie. Dat duo-ticket voor het Dreambeats Festival op domein Krekenmeerse daar komende zaterdag. Het is dubbel en dik verdiend. Het is helemaal in de chacos.
2: Oké, dikke merci, Jalissen.
0: Heel veel plezier daar en stuur gerust ook een paar sfeerbeelden door van op de wei als je er bent, hè.
2: Oké, ça va, we gaan dat doen. Oké.
0: Dankjewel. Ja. Dikke merci om mee te spelen, Nathalie. Fijn weekend nog, hè.
2: Ja, voor jullie ook. Salut. Dada.
1: Your Summer Beat. Samen met Mental Swipes.

0: Mijn opa die sprak erover, mijn vader die was vol lof en ik ook na mijn recente renovatie.
1: Royaux Schappen en Isolatie. Al 80 jaar de renovatiespecialist. Vraag je gratis plaatsbezoek op royaux.be.
2: Chapeau, weer een chapeau van Royaux.
3: Mo, zie je kabinetten van Bumode van?
4: Ja.
3: Zie je slim?
4: Tuurlijk.
3: Kun je ding voorspellen?
4: Alleen, wat zie je wel wie?
3: Wie had er 2K winnen?
4: Duitsland.
3: Joi.
4: Mo of nee, Marokko?
3: Mo.
4: Baaien.
3: Ja.
4: Frankrijk.
3: Ja, stop mo. Is het dan zeer van nee? Je kunt je just niks voorspellen.
4: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kabinetten dan dat je begint te houden. Je dozen.
3: Ja, dat wel.
5: Moed je van. Wieder maar je kabinetten een zak slimmer.
6: Hallo, Key to Party, kan ik u helpen? Yes, I speak a bit English, yes. Yes, wij verhuren bigge tents, smalle tents, chique tents, alle tents voor rents. Yes, voor parties, but also for meetings and other evenements. The key. Ja, maar nee, no, the tent is open, eh? So you don't need the key, eh? Everything is on key2party.be. Key2party.be.
7: Zeg, en do you or your friends want to work here? Send us een mailtje, nee?
5: Modu van.
4: Liquid dat er wint. Wie er mooie kabinetten zak slimmer.
8: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
9: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
10: Land of Love. Zaterdag 29 augustus, tot oud. 5 stages, meer dan 50 artiesten. Tickets en info, landoflove.be.
11: Aston Beach Festival. 10, 11 en 12 juli op het klein strand in Oostende. 12 stages met Miss Monique, Green Velvet, Amber Bros, Andromedic en meer. Bestel nu je tickets op austinbeach.be.
12: Start je zomer goed.
13: Tijdens het koopweekend van 26 tot en met 29 juni wordt Brugge de place to be voor shoppers.
12: Het centrum is autoluw en je kan er koopjes scoren.
13: Shopping Brugge. Er valt altijd wat te beleven.
14: Yo gastjes, ook nog op zoek naar een uitstap voor uw vrijgezel.

0: Dat wilde niet missen.
1: Die dure brandstofprijzen ook beu? Kies voor een super hybrid of volledig elektrische Omoda of Jayco bij Béguin. Inclusief 7 jaar garantie. Nieuw Omoda en Jayco Béguin. Torhoutse Steenweg in Oostende of béguin.be.

mag een poging doen om erover te gaan met jouw ochtendverhaal in de Top Radio BE-app. Maar ik heb er al een hele dolle ochtend op zitten. Ik reed vanochtend naar hier. Het was zeer rustig op de weg, zoals dat hoort op een zondagochtend. En plots zag ik in de verte al wat politiecombi's staan met de zwaailichten aan. En jawel, ik heb dus om 7:40 vanochtend moeten blazen. Alcoholcontrole, meneer. In mijn hoofd moest je daar nog altijd een halve minuut inblazen in dat toestel. Ik heb astma, dus ik kreeg al een beetje stress dat ik het niet zou volhouden. Tegenwoordig bestaan er blijkbaar wel moderne toestellen, want op nog geen 2 seconden was dat allemaal gebeurd. Het resultaat was negatief uiteraard, dus ik mocht gewoon doorrijden richting de studio van Top. Wel alleen maar positieve energie in mijn playlist vanochtend. Gelukkig zometeen met de Spaanse klanken van Karol G.

dat is zonnig. Carol G, Se antes te hubiera conocido. Ik heb vanmorgen om 7:40 moeten blazen tijdens een alcoholcontrole van de politie. Je mocht daarover gaan met een nog beter ochtendverhaal in de Top Radio BE-app. Ik heb een bericht gekregen van Yannick uit Heverlee en die stuurt dat zijn zondag een pak beter geweest was met een duo-ticket voor het Dreambeats Festival. Ze zijn ondertussen allebei de deur uit. Het zal voor een volgende keer zijn, Yannick. Maar goed nieuws, want je maakt ook nog steeds kans op duo-tickets. Komende week bij Thibaut in de Summer Beat 1000 tussen 10 en

0: Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag ons varkensrunds gehakt aan -45%. Dat is maar €6,60 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Ja! Carrefour.
1: Dit is Top.
2: Het is al warm en het wordt nog warmer met Daddy Yankee na de top headlines. 10 uur nieuws, Rosa Peralta.
3: Goedemorgen. 60% van de werknemers in ons land heeft elke week last van slaaptekort. Bijna 20% heeft er zelfs dagelijks last van. Dat blijkt uit een onderzoek van HR-bedrijf Atentia. Vooral vrouwen slapen te weinig en dat heeft een impact op de werkvloer, zegt Barbara Vroegstraten van Atentia.
4: Vooral onze concentratie, motivatie, productiviteit, maar ook ons geheugen die daaronder lijden. Dus dat is toch niet alleen een individueel probleem, maar ook een risico voor bedrijven. De kans op fouten, op ongevallen stijgt, ook het ziekteverzuim neemt toe, wat dan weer kosten natuurlijk met zich meebrengt. En uit onze cijfers blijkt ook dat echt wel de helft van de werknemers ook al eens ziek was als gevolg van die vermoeidheid.
3: Slaaptekort komt vaak door stress of door medische aandoeningen zoals slaapapneu. En sport, de reisbeperkingen van Iran op het WK voetbal worden versoepeld. Dat heeft de bondscoach van Iran laten weten. Als Iran in de VS speelt, mogen ze pas één dag van tevoren naar de VS afreizen. Hun basiskamp is dan ook in Mexico. Voor een derde WK-wedstrijd tegen Egypte wordt die regeling dus versoepeld en mogen ze zelf kiezen wanneer ze aankomen. En intussen is het nog niet duidelijk wie Jeremy Doku zal vervangen bij de Rode Duivels vanavond in de match tegen Iran. Doku heeft een luchtweginfectie en kan er dus niet bij zijn. Bondscoach Rudy Garcia heeft wel verschillende opties. Dat vertelt sportjournalist Jarno Berto. Opnieuw zonnig en erg warm vandaag, maxima tot 34 graden. Aan zee is dat 24 graden. Tegen de avond is er plaatselijk kans op onweer. Ook de volgende dagen wordt het meestal zonnig met maxima boven de 30 graden.
1: Dit is Top. Alexander Balkens.
2: De Summerbeat 1000 mag er wel op pauze staan. Aan Summerbeats geen gebrek vanochtend met Daddy Yankee na Alesso en Sasha. Dit is Destiny.
1: Top.

0: Niet panikeren, het klopt dat je hem deze week nog niet gehoord hebt in onze Summer Be Duizend. Deze Daddy Yankee en Gasolina. De kans dat je hem komende week dus wel ergens zal horen passeren is bijzonder groot. Want zeg nu zelf, het zou toch een kleine schande zijn als die nergens in de lijst met de zonnigste tracks aller tijden staat. Na 12 uur gaan we trouwens een hele namiddag terugblikken op deel 1 van die Summer Be Duizend. Christophe Abs gaat dat doen samen met jou en het beste uit de, deel 1 van de lijst. Dus de muziek op zondagnamiddag zit dus sowieso al snor. Nu jouw plannen nog, die mag je altijd met me delen in de Top Radio BE app. Ondertussen, Maupi.
1: Off my face, don't know where I am, 'cause I got my drugs from Amsterdam.
2: Hey.

Na 27 weken nog steeds op 10 in onze Top Hit 40. Hij blijft stevig vasthouden, deze Kamerad en Be Mine. Zaterdag 8 augustus, dat wordt de dag waarop geen zandkorreltje meer veilig is op het strand van Zeebrugge. Dan komt David Guetta daar aan set draaien en dat heeft wel een invloed op het stamp- en dansgehalte van het publiek. We hebben de voorbije weken al gezien dat hij hier en daar wel voor een kleine verrassing zorgt. Misschien brengt hij Armin van Buuren wel mee. Het is maar de grens oversteken, hè.

0: beetje warm hier aan.
1: Rijvers, het meest verrassende festival van Vlaanderen. Met onder meer Clouseau, Pommelien Thijs, Bankzitters, Bazaar, Suzanne en Freek, Young Yellow en de jeugd van tegenwoordig. Rijvers, in Lievegem tussen Gent en Brugge, van 13 tot en met 16 augustus. Koop je tickets nu via rijvers.be.
2: Bij Jumbo scoort je deze week Jumbo Duivelse Burgers. Twee schaaltjes plus eentje gratis. Hoho, dat is lekker scoren. Dat is de ja van Jumbo.
3: Echte avonturiers kennen ze al. De Echo Offroad sandalen. Verkrijgbaar in de Betere Schoen- en Outdoorzaak. Echo, gemaakt om te wandelen.
4: Kissy, Keno, lekker op de camping. Kissy, want deze week kampeerspullen tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
5: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
6: Midas, je kan altijd vooruit.
7: Top! We make you move!
8: New truck, big lift.

Wouter deelt die titel elke woensdag uit in de partyroom. Ondertussen hebben al heel veel van die zomerbaars zo'n officieel certificaat van ons gekregen. Maar jouw favoriete zomerbaar, die kan er misschien ook wel nog bij. Die maakt misschien ook wel nog kans om de beste zomerbaar van Vlaanderen te worden. Topradio.be of de Topradio.be app. Daar moet je zijn om dat te

0: Sesame Easy.
1: De zondagochtend van top bijna half elf met Leila Kay en Open Sesame. En ik moet het zeggen zoals het is. Ik heb te doen met Geertrui uit Ieper in de Topradio BE-app. Je moet eens luisteren naar wat ze gestuurd heeft daarnet.
2: Ja, maar één groot nadeel, hè. Met Daddy Yankee op de radio als zo arm is. Ik heb geen airco, dus met mijn rut naar beneden, die muziek zo ludde. Ik weet niet, hè.
1: Ze kreeg het daarnet al warm van Daddy Yankee, airco-loos in de auto met alle ramen open. Op zoek naar toch enige verkoeling. En dan moeten Another N54 Ultra ook nog komen. Talk to you, Horizon.
3: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
4: Bon, de Nico komt niet.
3: Zij die het vergeten.
4: Els, waar zei jij?
3: En zij die vergeten te annuleren.
4: Zeg, iemand een Tom gehoord?
3: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
4: Ah, zalig.
3: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
5: Richie, citroen met framboos.
6: Richie, Belgische limonade. Mm-hmm.

Ik vind het altijd zeer plezant als ik over de autostrade rij met mijn auto, om dan in de auto links van mij te kijken, in de auto rechts van mij, om dan te zien of ze naar dezelfde radiozender aan het luisteren zijn, omdat ze, net als ik, gigantisch hard aan het meezingen zijn met de muziek. En dit was daar wel een goeie voor. Hè. Miami Sound Machine, Dr. Pressure bij Top. Madonna die komt binnenkort, over een dikke 2 weken, met haar nieuwe album Confessions on a Dance Floor 2. Ze is daar volop naar aan het teasen. Onder andere met een videoclip voor Bring Your Love samen met Sabrina Carpenter. Die hoor je zo meteen nog eens na een van de meest gestreamde artiesten ter wereld. Dit is

0: Hallo, Key to Party, kan ik u helpen?
1: I speak a bit English, yes.
0: Yes, wij verhuren bigge tents, smalle tents, chique tents, alle tents voor hens. Yes, for parties, but also for meetings and other evenements. The key. Ja, maar nee, no, the tent is open, eh? So you don't need the key, eh? Everything is on key2party.be. Key2party.be.
2: Zeg, en do you or your friends want to work here? Send us een mailtje, nee?
3: Eurosilo, dat is gewoon buiten en kameraderie. Maar vooral een gemotiveerd team met goesten. Geen zooienboel, maar wel aksen in de Gentse hoven. Zoekt je werk? Check dan job.eurosilo.be. Eurosilo, voor een boon in het groen.
4: Mo, zie je kabinetten van Bumode van?
5: Ja.
4: Zie je slim?
5: Tuurlijk.
4: Kun je ding voorspellen?
5: Allee, wat zou je wel mee?
4: Wie had er 2K winnen?
5: Duitsland.
4: Joi.
5: Mo of nee, Marokko.
4: Mo.
5: Baie.
4: Ja.
5: Frankrijk.
4: Ja, stop maar. Is het dan het zeven? Nee. Je kunt hier niks voorspellen.
5: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kabinetten dan dat je begint te houden. Je dozen.
4: Ja, dat is wel.
6: Moedig van. Wiederma je kabinetten een zak slimmer.
7: Zaterdag, 27 juni. Natuurdomein De Krekenmeerse. Dreambeats. 5 podia. Met onder andere Matten, Mark Winnekee en Michael Amani. Dreambeats. Where music meets magic. Tickets. Dreambeats.be.
6: Modu van.
5: Gelijk wie dat er wint. Wie er mooi kom in het zak slimmer.
8: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
9: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
10: Land of Love. Zaterdag 29 augustus. Torhout. 5 stages. Meer dan 50 artiesten. Tickets en info. Landoflove.be.
11: Aston Beach Festival. 10, 11 en 12 juli op het Kleinstrand in Oostende. 12 stages met Miss Monique, Green Velvet, Amber Bros, Andromedic en meer. Bestel nu je tickets op austinbeach.be.
12: Start je zomer goed.
13: Tijdens het koopweekend van 26 tot en met 29 juni wordt Brugge de place to be voor shoppers.
12: Het centrum is autoluw en je kan er koopjes scoren.
13: Shopping Brugge. Er valt altijd wat te beleven.
14: Supporter dit WK mee voor onze duivels. Kom naar Café Courtois in Frame Hasselt. En beleef elke match van onze nationale ploeg op groot scherm. Meer info en tickets via cafécourtois.be.
15: Die dure brandstofprijzen ook de? Kies voor een van de 8 elektrische Kia-modellen bij Kia Begin. Nieuw Kia EV2. Vanaf slechts €23.290. Kia Begin in Oostende en Brugge. Of begin.be.
16: Yo hastjes, MC Drummer hier. 15 jaar Camping Kids Club. Zaterdag 22 augustus. Met onder andere Mark with a K and Friends, Pat B en Little MG.

0: kleine 2 weken komt ze dus met haar nieuwe album Confessions on the Dance Floor 2, deze Madonna. Je hoorde ze samen met Sabrina Carpenter en Bring Your Love. Hier bij Top. I got something I
1: wanna talk about. Het beste van Jeroen en Koen.
0: En als je dit weekend al op de socials van Top of in onze Top Radio BE-app gepasseerd bent, dan zal je het sowieso gezien hebben. Er staat weer een nieuw overzicht online met alle hoogtepunten van Jeroen en Koen van deze week. Onder andere met het bewijs dat Jeroen en Koen met momenten iets te goedgelovig zijn.
2: Mensen weten dat niet, maar ik ben deels ook een beetje Spaans.
3: Eerste keer raak ik dat hoor.
2: Kleine ontdekking.
3: Ja. Heb je Spaans bloed?
2: Wel ja, er zijn zo wat dingetjes die ik er vooral heb ingehouden. De siesta bijvoorbeeld.
3: Ja,
2: ben er heel fan van.
3: Maar jong, Spaans bloed? Ja, die heeft mij dat nooit verteld.
2: Ja, maar kijk, oude mensen kunnen alles wijs maken.
0: Het bewijs dat je dus niet alles moet geloven wat Jeroen en Koen hier allemaal te vertellen hebben in de ochtend van Top. Ze gaan trouwens in laatste week in. Je hoort ze morgenochtend opnieuw vanaf 6 uur. Voor de laatste week dus.

0: deals op Prime Days van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
1: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
2: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
3: Dit is Stop!
4: Zometeen Martin Garrix en Ed Sheeran Repeated komt eraan. 11 uur nieuws Rosa Peralta.
5: Een goedemorgen. In Molenbeek en Jette zijn gisteravond schoten gelost, dat bevestigt de politie. De eerste schoten waren in Molenbeek, een paar uur later waren er dan ook in Jette. Bij beide incidenten vielen geen gewonden en is er nog niemand opgepakt. De politie is wel een onderzoek gestart. Het is niet duidelijk of er een link is tussen de twee incidenten. En een zwaar ongeval op de Grote Markt in Kortrijk, dat gebeurde gisteravond. Een motorrijder is er ingereden op een terras. Hij verloor de controle over zijn stuur en reed zo in op 3 mensen. Je hoort burgemeester Ruud van den Bergen.
6: Er kwamen eigenlijk 3 moto's aangereden aan een behoorlijk hoge snelheid. 1 moto wou zelf wat puntjes vertonen en op zijn achterwiel gereden en is dus uitgegleden met zijn moto in de terras. 3 mensen weggemaaid die daar aan de tafel een aperitiefje aan het nemen waren.
5: Volgens het parket raakten 2 mensen licht gewond. De bestuurder was niet onder invloed, zijn motor is wel in beslag genomen. En de reisbeperkingen van Iran op het WK voetbal worden versoepeld. Dat heeft de bondscoach van Iran laten weten. Als Iran in de VS speelt, mogen ze pas 1 dag van tevoren naar de VS afreizen. Hun basiskamp is dan ook in Mexico. Voor hun 3e WK-wedstrijd tegen Egypte wordt die regeling dus versoepeld en mogen ze zelf kiezen wanneer ze aankomen. De strenge maatregelen zijn een gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Volop zon en tropisch warm tot 34 graden. Aan zee iets koeler tot 24 graden. Morgen en de dagen daarna weinig verandering, veel zon en temperaturen boven de 30 graden.
3: Dit is Top! Alexander Balkens.
4: Ik heb het gevoel dat onze Rode Duivels wel wat support gaan kunnen gebruiken vanavond. Ik heb daar een plan voor. Alle details na Dimitri Vegas en Like Mike.

0: Ik krijg al de hele ochtend berichten in de Topradio BE-app. Het is een beetje het schoolvoorbeeld van wat je weggeeft, ben je kwijt.
1: Zwembad of zwemband.
0: Want die maakt hier al een hele week dag. Een hele week lang, elke dag liever kans op een gigantisch groot opzet zwembad. Of een zwemband, een witte zwemband met het logo van Top erop. Dat is wel toepasselijk en ook handig met die zwoele temperaturen dit weekend. Onze vrienden van Hermie.com hebben daarom ook voor een soort spoedlevering gezorgd, waardoor de eerste zwembaden al geleverd zijn bij de winnaars ondertussen. En die zijn mij nu dus allemaal jaloers aan het maken met foto's in de Topradio BE-app van een opgezet zwembad. Het zijn echt chique dingen precies. Ik zie nu ook voor de allereerste keer in het echt op die foto's. Het zijn van die grote Bestway zwembaden. 4 meter lang, 2 meter breed en 1 meter hoog. Zeer groot. Er zit ook een filterpomp bij, zag ik, een ladder, zodat je er gemakkelijk in geraakt. En je krijgt ook de producten erbij, de eerste producten, zodat je er meteen ook in kan. Als je zelf ook nog kans wil maken op zo'n zwembad of een zwemband, dan moet je vanaf morgen gewoon verder luisteren naar onze Summerbeat 1000. Gewoon zo snel mogelijk bommetje sturen in de Topradio BE-app vanaf het moment dat je dat bommetje hoort passeren op de radio. Meer dan dat kan je eigenlijk niet doen en voorlopig gewoon afwachten tot morgenochtend.
1: Alles voor je zwembad, huis en tuin vind je bij Hermie.com.

0: over minder dan 10 uur is het zover. Dan beginnen onze Rode Duivels aan hun tweede groepswedstrijd op het wereldkampioenschap voetbal tegen Iran deze keer. Ik had gehoopt dat ik zou kunnen zeggen dat ze Egypte maandagavond verpletterd hadden, maar dat is toch wat overdreven. Het is daar 1-1 geworden. Kon beter, kon ook slechter. Het moet eigenlijk wel gewoon beter vanavond. Ik ben ervan overtuigd dat ze hun best gaan doen in die wedstrijd tegen Iran vanavond. Mijn pronostiek staat op 1-0 voor België. Ook niet te hard van stapel lopen, heb ik zo het gevoel. Maar goed, een gezonde dosis extra motivatie kan nooit kwaad, denk ik dan. Zeker na die wedstrijd van maandagavond. Dus misschien moeten we toch maar eens gaan graven in de rijke geschiedenis van de WK-anthems voor een goede plaat voor wat extra aanmoediging. Het probleem is, dat staat op dit moment nog niet in mijn playlist. Als ik daar iets aan wil veranderen, dan moet ik dat eigenlijk checken bij onze muziekbaas. Ik heb gisteren al ruzie gemaakt met de baas van de marketing. Dus voor alle zekerheid ga ik dat misschien toch maar even doen.
1: Je bent verbonden met de mailbox. Spreek je bericht in na de piep. Haak gewoon in om af te sluiten.
0: Het is ook zondag voor die mensen natuurlijk. Enfin, hij heeft zijn kans gehad, we gaan het gewoon doen. Welk WK-anthem heeft pit genoeg om onze Rode Duivels vanavond extra aan te moedigen? Top, top! We make you move! Aan welke track denk jij? Je mag het mij laten weten in de Top Radio BE-app.

0: vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief Europese mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
1: New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
2: Oh, ik zal het eens opzoeken.
1: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
2: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
1: Nou, oh, top hè, die Kate.
3: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate, KBC, beweegt met je mee.
4: Opgelet, Luminus heeft een strafaanbod waar

wat opstartproblemen, maar ondertussen begint het meer en meer te leven. Het wereldkampioenschap voetbal. Over minder dan 10 uur beginnen onze Rode Duivels aan hun tweede groepswedstrijd in groep G op dat WK. Om 9 uur vanavond spelen ze tegen Iran in Los Angeles in de Verenigde Staten. De Duivels gaan dat moeten doen op het veld. Daar kunnen wij maar weinig aan veranderen, behalve keihard meesupporteren. En welk anthem voor dat WK-voetbal van de afgelopen jaren heeft genoeg pit om voor die extra aanmoediging te zorgen? Dat mocht je mij laten weten in de Topradio BE-app. Lisa uit Izegem gaat voor Waka Waka van, en ik citeer, de queen van de WK-anthems, dat is Shakira. Axel die heeft ook een suggestie doorgestuurd. Dance with the Devils van Zwartwerk is en blijft het beste WK-nummer. En Mark uit Kortemark die stuurt We Are One van Pitbull en Jennifer Lopez, dat we die nog eens moeten draaien. Ik hoorde die deze week ook op plek 995 in onze Summer B 1000. En ik moet heel eerlijk toegeven.

toegeven dat ik die al volledig vergeten was. Dus ik vind het een keigoede suggestie. We zitten vanavond tenslotte ook allemaal met één en hetzelfde doel voor de televisie. Dat is de Rode Duivels naar die overwinning schreeuwen. En om een bitterballetje naar binnen te steken, dat ook.

0: Amazon Prime Days van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
1: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
2: Supporters opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor nu ons assortiment pik en mix gesneden fruit, 3 potjes voor maar 5 euro. In jouw Carrefour, ook op zondag.
3: Carrefour.
4: Voilà, dat was de Brabanson en tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen, dat was snel.
5: De snelste zijn, wat een verschil. Ook online, dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.

0: A Craze en Cherish, Do It To It. Ondertussen een bericht in de Top Radio BE-app. Van Hans uit Averbode, hij vraagt of hij nog tickets kan scoren voor Dreambeats Festival. Het antwoord op die vraag kan ik niet in één zin uitleggen, Hans. Dus ja, luister even. Top. Ik heb eerder deze ochtend tussen 9 en 10 al 2 duo-tickets weggegeven voor Dreambeats in Kortemark volgende week zaterdag 27 juni. Nathalie uit Herzelen en Matthijs uit Loreningen waren de 7e en de 10e met het juiste antwoord in de Top Radio BE-app. Mijn tickets voor vandaag zijn dus op. Ook Christophe gaat er straks geen meer weggeven in onze Summerbeat 1000 shuffle vanmiddag. Maar ik begrijp je vraag wel, met namen als Pat B, Mark with a K en MC Chucky en zo op de line-up. Ik zou daar ook naartoe willen gaan. Het ziet er dan ook nog eens keigoed uit, een beetje sprookjesachtig. En dat kan nog altijd op onze kosten, want Tibo gaat ook nog een paar tickets weggeven. Komende week tussen 10 en 1 in de Summerbeat 1000 Shuffle. Of je speelt gewoon op zeker, hè, Hans, en je gaat gewoon zelf je tickets kopen. Want die zijn er ook nog steeds op de website van Dreambeats Festival.
1: Your Summerbeat. Samen met Mentos Vibes.
2: Nieuw Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's a vibe. Yeah.

0: Mijn opa die sprak erover, mijn vader die was vol lof en ik ook na mijn recente renovatie.
1: Royaux Schappen en Isolatie. Al 80 jaar de renovatiespecialist. Vraag je gratis plaatsbezoek op royaux.be.
2: Chapeau, weer een chapeau van Royaux.
3: Zaterdag 27 juni, Natuurdomein De Krekenmeerse. Dreambeats, 5 podia met onder andere Matten, Mark Winnekay en Michael Amani. Dreambeats, where music meets magic. Tickets, dreambeats.be.
4: Eurosilo, dat is gewoon buiten en camaraderie. Maar vooral een gemotiveerd team met goesten. Geen zooienboel, maar wel aksen in de Gentse hoven. Zoekt je werk? Check dan job.eurosilo.be. Eurosilo, voor een boon in het groen.
5: Pure lijnen, volledig op maat gebouwd. Ontworpen om gezien te worden.
6: High-end gaming PC's en workstations van Fansystems. Ontdek ze op fenn.systems of in onze showroom.

Top 1000. Non-stop. Via de online zender in de Top Radio BE-app en topradio.be. Beleef bij Top. The sound of Tomorrowland. Tomorrowland One World Radio.

0: deze Milk Inc. nog steeds op 1 stemmen in de Summer Beat 1000, want onze top 20 staat nog niet volledig in de juiste volgorde. Ik kan die door elkaar schudden door op jouw 3 favorieten te stemmen. Dat doe je in onze Topradio BE-app. De rest van de Summer Beat 1000 is wel gewoon in volle gang. We zijn vrijdagavond iets voor 6 uur geëindigd bij de nummer 501. Morgenochtend telt Thibaut gewoon verder af. Om 10 uur begint hij eraan. En straks gaan we shuffelen een hele middag door het beste uit deel 1 van de lijst bij Christophe Abs.
1: Dit is top.
0: Eerst nog Topic en Fireboy DML. Dit is

0: Dat is de zon in het kwadraat. Deze Who's That Girl? Daarmee werd het 5 voor 12. Christophe Abs, een hele goede middag.
1: Goedemiddag, Alexander.
0: Christophe, hoe hard heb jij al genoten van de Summer Beat 1000 deze week?
1: Ja, dat is duim en vingerslikken als je van muziek houdt. Hè. En ik denk dat ik niet de enige ben. Maar ja, heel wat plaatjes die voorbij komen gedurende die 2 weken Summer Beat 1000. Dus de kans bestaat, als je luistert, dat je er wel een paar mist als luisteraar. Hè.
0: En je hebt daarom meteen ook de tofste job van ons allemaal gekregen. Want jij mag straks door het beste uit deel 1 shuffelen.
1: Klopt, net zoals ik daarnet al zei, we zitten halfweg. En er zijn al zoveel goede tracks voorbij gekomen. En het beste, dat moet nog komen volgende week.
0: Ja.
1: Straks na 12 wordt er geshuffeld tussen de nummers 1000 en 501. Reden dus des te meer om te blijven luisteren straks.
0: Ik kijk stiekem al uit naar Kate Ryan, die iets na 12 uur gaat passeren. Maar wat is jouw ultieme favoriet de komende uren?
1: Goh, zoveel eigenlijk. Als ik dan toch snel even moet kiezen. DJ Sinclair bijvoorbeeld en zijn Lovely Flight. Dat is eentje die toch altijd binnenkomt als ik die hoor. Dan gaat de radio toch net altijd dat tikkeltje luider, Alexander.
0: En ook dat vind ik een keigoeie keuze. De Summer Beat 1000 Shuffle straks met Christophe. Dus tussen 12.

0: Dit is Stop!
1: Geen vaste lijst, een mix van de tracks 1000 naar 500 en een shuffle door de Summerbeat 1000. We zo meteen naar Top Headlines met Niels.
2: Goedemiddag. Voor de kust van Oost-Duinkerke is een bootje met 15 transmigranten onderschept, dat meldt de gouverneur van West-Vlaanderen. Ze probeerden wellicht de oversteek te maken richting het Verenigd Koninkrijk. Je hoort gouverneur Karel de Caluwe.
3: Die mensen zijn waarschijnlijk vertrokken vanuit Oost-Duinkerke in het water gegaan. Op dat moment stelden we vast dat men geen reddingsvesten aan had. Dus die zijn dan door de federale politie, scheepvaartpolitie, begeleid tot in Frankrijk. En de Fransen gaan waarschijnlijk die mensen dan ook begeleiden tot in Britse water, vermoed ik. Dat betekent dat na weken van kalmte dat het waarschijnlijk opnieuw start.
2: De gouverneur vraagt ook extra steun van de federale overheid om zulke bootjes beter te kunnen opsporen. In Molenbeek en Jette zijn gisteravond schoten gelost, dat bevestigt de politie. De eerste schoten waren in Molenbeek en een paar uur later waren er dan ook in Jette. Bij beide incidenten vielen geen gewonden en is er niemand opgepakt voorlopig. De politie is een onderzoek gestart, het is niet duidelijk of er een link is tussen de twee incidenten. Op de E34 in Forselaar in de provincie Antwerpen is een zwaar ongeval gebeurd. Een auto is daar vanochtend aan hoge snelheid achteraan ingereden op een voorligger. Er zaten vier mensen in de auto. Ze raakten allemaal licht gewond. De auto die werd aangereden belandde in de gracht. Door het ongeval was er ook een tijd lang hinder voor het verkeer. En op de grote markt van Kortrijk is een motorrijder ingereden op een terras. Dat gebeurde gisteravond. De bestuurder verloor de controle en reed zo in op drie mensen. Burgemeester Ruud van den Bergen.
4: Er kwamen eigenlijk drie moto's aangereden aan een behoorlijk hoge snelheid. Eén moto wou zelf wat kunstjes vertonen en op zijn achterwiel gereden en is dus uitgegleden met zijn moto in de terras. Drie mensen weggemaaid die daar aan de tafel een aperitiefje aan het nemen waren.
2: Volgens het parket raakten twee mensen licht gewond. De bestuurder was niet onder invloed. Zijn motor is wel in beslag genomen. En dan nog een opmerkelijke vondst in Frankrijk, want bij een huiszoeking in een drugsonderzoek in de buurt van Parijs is een Picasso teruggevonden. Volgens de Franse krant Le Parisien gaat het om een portret van een van de muzes van Picasso en is het mogelijk tot 15 miljoen euro waard. De politie pakte vier mensen op. Wat er met het schilderij zal gebeuren is niet duidelijk. Vanmiddag zonnig en tropisch rond 33 graden. Tegen de avond wel kans op enkele onweersbuien. Ook volgende week houdt het stralende zomer weer aan en de maxima liggen rond 35 graden dan.
0: Dit is Top!

Hoewel het er zelf helaas niet meer bij is, blijft zijn muziek springlevend op de radio en in de clubs. Ian Carey met die krachtige stem van Michelle Schellers. De combinatie van haar stem met dat zomerse gitaargeluid bleek destijds de gouden succesformule. 855 in de Summer Beat 1000. Zet de radio maar een streepje harder, want we brengen vakantievibe rechtstreeks je speakers in vanmiddag. Maar liefst 4 uur lang is dat. Met tracks die de afgelopen dagen al zijn voorbijgekomen in de Summer Beat 1000. Maar helemaal geshuffeld. Dat is net het leuke eraan. En dat is dus ook het geval voor deze Voyage Voyage. Kate Ryan,

frontman John Corley van Portugal the Man schreef de basis van de track in slechts 3 kwartier. Hij nam even pauze van een andere studiosessie, begon een baslijntje te spelen en de rest is geschiedenis. Hè. Feel It Still, zo'n sleeperhit die er maanden over deed om de top van de hitlijsten te bereiken. Maar dat deed hij dus wel. 919. Zeg, er zit een heel leuke aan te komen. Dat is de 999. Die mocht best wel wat hoger in de lijst. Ik heb het over Daniel Bovie met Nelson Love Me. Maar eerst van je patata met Milk and Sugar. En die stond op 1000.

0: zomer dans je met Top op de vetste dancefestivals. 26, 27 en 28 juni. Sunrise Festival Heerlen. Kom langs. Kies je vibe in onze Silent Disco. En ontdek welke Mentos vibes bij jou past. Top. Your Summer Beat.
1: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
2: Oh, dat komt goed uit, want als ik stop voor het rood, dan doet mijn auto...
1: Ja, maar ik hoor het al, dat zijn uw remblokken.
2: Ja, zit er zeker, want het is echt...
1: Zeker uw remblokken, maar we kijken dan meteen naar.
2: Ah, en wat kost dat ongeveer?
1: We maken eerst een offerte op en dat is hetzelfde bedrag als op uw factuur.
2: Ah.
3: Midas, je kan altijd vooruit.
1: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
3: Midas, je kan altijd

Meneando is Spaans en betekent letterlijk wrikken, schudden of heupwiegen. Ideaal dus, want je kan er absoluut niet op blijven stilzitten. Robert Abigail en DJ Rebel. En bij toeval of niet, DJ Sammy, die is Spanjaard. The Boys of Summer is dit in de Summer Beat 1000 Shuffle 992.

Bij Jumbo scoort je deze week op een grote selectie alcoholvrije bieren. 1 plus 1 gratis. Hoho, dat is lekker scoren. Dat is de ja van Jumbo. Ruby Red Tomaten van Bellorta.

Jean-Claude Addis. Je kent zijn naam misschien van deze Shingeling, maar hij is ook de man achter nog een iconische Zero-plaat. Onder alias GCA produceerde hij in 2002 de dance track I Begin to Wonder. Moet je weten dat het een jaar later een hit werd toen Danny Minogue, de zus van Kylie, er haar stem overheen zette. 989 in de lijst. Groove Armada die staat voor je klaar, My Friend. Terug te vinden op 985 na die van Technotronic. Dit is Get Up.

0: schoon, buiten en kameraderie. Maar vooral een gemotiveerd team met goesten. Geen zooienboel, maar wel aksen in de Gentse Hoven. Zoekt je werk? Check dan job.eurosilo.be. Eurosilo, voor een boon in het groen.
1: Mo, zie je kameretten van Bumode van?
2: Ja.
1: Zie je slim?
2: Tuurlijk.
1: Kun je ding voorspellen?
2: Allee, wat zie je wel mee?
1: Wie had er 2K winnen?
2: Duitsland.
1: Joi.
2: Mo of nee, Marokko.
1: Mo.
2: België.
1: Ja.
2: Frankrijk.
1: Ja, stop mo. Is het aan het zeven? Nee. Je kunt je just niks voorspellen.
2: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kabinetten dan dat je begint te houden. Je dwozen.
1: Ja, dat wel.
3: Moed je van. Wie er maakt je kabinetten een zak slimmer.
4: Mijn opa die sprak erover, mijn vader die was vol lof en ik ook na mijn recente renovatie.
5: Royaux Schappen en Isolatie. Al 80 jaar de renovatiespecialist. Vraag je gratis plaatsbezoek op royaux.be.
6: Chapeau, weer een chapeau van Royaux.
3: Modu van.
7: Helikwie dat er wint, wie er mooi kom je net de zak slimmer.
8: Dit is Infinity, de match tussen jou en je ambitie.
9: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
10: Aston Beach Festival. 10, 11 en 12 juli op het Kleinstrand in Oostende. 12 stages met Miss Monique, Green Velvet, Amber Bros, Andromatic en meer. Bestel nu je tickets op austinbeach.be.
11: Start je zomer goed.
12: Tijdens het koopweekend van 26 tot en met 29 juni wordt Brugge de place to be voor shoppers.
11: Het centrum is autoluw en je kan er koopjes scoren.
13: Shopping Brugge. Er valt altijd wat te beleven.

0: ze niet wissen, bij moed.
1: Die dure brandstofprijzen ook beu? Kies voor een super hybrid of volledig elektrische Omoda of Jayco bij Béguin. Inclusief 7 jaar garantie. Nieuw Omoda en Jayco Béguin. Torhoutse Steenweg in Oostende of béguin.be.

0: De Italiaanse DJ-producer Mo Black en zijn Yamore 983.
1: Jouw zomeravond bij Top, met het beste uit de Summer Beat 1000.
0: Ja, jij luistert naar de Summer Beat 1000 Shuffle. Week 1 van de Summer Beat 1000, die is afgerond. We zitten op de helft dus. En vanmiddag shuffle ik met zorg en toewijding in die reeds 501 gedraaide plaatjes van de afgelopen week. Die van The Wanted nu, Glad You Came, 980.

Fifth Harmony, waar ook Camille Cobello ooit nog deel van uitmaakte. En net dat saxofoonsampletje, hè, herken je meteen als je van muziek houdt. Dames die de baas spelen, Word It. Blijf hangen ook na één voor nog meer Summer Beat 1000 plaatjes die de afgelopen week zijn gedraaid. Ze komen allemaal nog eens voorbij vanmiddag. En misschien zit jouw favoriet er wel tussen. Jean-Paul nog net voor één, Give It Up To Me, 984. Get

0: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
1: Amazon Prime Days van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied.
2: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
3: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
4: Voilà, dat was de Brabantson. Een tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
5: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
6: Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminus.be.
7: Dit is Stop!
8: Het is officieel, de thermometer smelt zowat van de muur. Op zoek naar verfrissing met summerbeatplaatjes. Naar Top Headlines met Niels.
9: Goedemiddag. In Wilrijk in Antwerpen zijn gisteravond schoten gelost. Dat is bevestigd door de politie. Die vond een kogelinslag, maar de precieze omstandigheden worden nog onderzocht. Het is niet duidelijk wie er geschoten heeft en waarom. Er raakt in elk geval niemand gewond. Voor de kust van Oost-Duinkerke is een bootje met 15 transmigranten onderschept. Dat meldt de gouverneur van West-Vlaanderen. Ze probeerden wellicht de oversteek te maken richting het Verenigd Koninkrijk. Je hoort gouverneur Karel de Caluwe.
10: Die mensen zijn waarschijnlijk vertrokken vanuit Oost-Duinkerke in het water gegaan. Op dat moment stelden we vast dat men geen reddingsvesten aan had. Dus die zijn dan door de federale politie, scheepvaartpolitie, begeleid tot in Frankrijk. En de Fransen gaan waarschijnlijk die mensen dan ook bezijden tot in Britse wateren, vermoed ik. Dat betekent dat na weken van kalmte dat het waarschijnlijk opnieuw start.
9: De gouverneur vraagt ook extra steun van de federale overheid om zulke bootjes beter te kunnen opsporen. Op de E34 in Forselaar in de provincie Antwerpen is een zwaar verkeersongeval gebeurd. Een auto is daar vanochtend aan hoge snelheid achteraan ingereden op een voorligger. Er zaten 4 mensen in de auto, ze raakten allemaal licht gewond. De auto die werd aangereden belandde in de gracht. Door het ongeval was er ook een tijd lang hinder voor het verkeer. De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance is aangekomen in Zwitserland voor de vredesgesprekken met Iran. Professor internationale politiek David Kriekemans verwacht dat die moeizaam zullen verlopen.
11: Het is een lange lijst van punten die onderhandeld moeten worden. En blijkbaar heeft Iran een grote delegatie meegenomen met allemaal technische specialisten, ook economische specialisten. Ze hebben zich dus goed voorbereid. Daar waar de Amerikanen het moeten doen met Jared Kushner, J.D. Vance en dan ook nog een aantal andere onderhandelaars.
9: Normaal gezien hadden de gesprekken vrijdag al moeten beginnen, maar door nieuwe aanvallen van Israël op Libanon had Iran ze afgeblazen. En de Britse premier Keir Starmer zou morgen zijn ontslag indienen, dat schrijft de krant The Observer. Starmer won 2 jaar geleden de verkiezingen met Labour, maar hij krijgt de laatste tijd veel kritiek, ook binnen zijn eigen partij. Andy Burnham, de burgemeester van Manchester, wordt genoemd als zijn opvolger. Vanmiddag zonnig en tropisch, rond 33 graden. Tegen de avond kans op enkele onweersbuien. Ook volgende week houdt het stralende zomerweer aan en de maxima liggen rond 35 graden dan.
7: Dit is Top!

deze bloedhete zwoele zomerdag zoeken we allemaal naar verkoeling, maar de muziek op je radio houden we juist gloeiend heet. Of is het net omgekeerd? Sophie Tuck en Best Friend in de Summer Beat 1000 Shuffle 807. Tavlo nu met die van Flum. Dit is Say It.

Toen hij nog geen 18 was, moest hij plotseling invallen voor een top DJ in de legendarische club Ministry of Sound. Hij deed het zo goed dat zijn carrière direct was gelanceerd. Tim Lux en zijn I Just Won't Do 969 in de lijst. Ik heb voor jou een nummer dat oorspronkelijk geschreven en opgenomen werd als een demo, genaamd Magic, door Justin Timberlake's eigen productieteam. Een Amerikaanse radiostation pikte de demo per ongeluk op en die begonnen hem massaal te draaien. Pas daarna werd Sierra erbij gehaald om er dan de officiële single van te maken. Love, Sex and Magic. Dit is Justin Timberlake en Sierra.

0: deze zomer dans je met Top op de vetste dancefestivals. 26, 27 en 28 juni. Sunrise Festival Heerlen. Kom langs, kies je vibe in onze silent disco. En ontdek welke Mentos vibes bij jou past. Top, Your Summer Beat. Your Summer Beat. Samen met Mentos Vibes.
1: Nieuw Mentos Vibes. It's soft, it's juicy, it's a vibe. Yeah.
2: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
3: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
2: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
3: Ja, blijf gaan.
2: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
4: Amai, zalige sushi hier in Tokio, schat. En

0: gonna bring you a toast tonight.
1: Dat komt eraf, hè.
0: Ze heeft net haar grootste Europese tournee in 10 jaar tijd afgerond. En tijdens deze tour ontsnapte ze aan een ramp. Haar tourbus moest plotseling uitwijken voor een enorme eland, waardoor die Tori Amos hard met haar gezicht tegen een wand klapte en met flink blauwe plekken haar shows moest afmaken. Die Tori Amos zit absoluut niet stil, want vorige maand bracht ze nog een gloednieuwe 18e studioalbum uit. Je hoorde Professional Widow op 954 in de Summer Beat 1000 Shuffle. Zeg, Sunfreaks, dat is een puur Belgisch project van producer Tim Janssens, maar het was de Zweedse Axwell die deze plaats die onvergetelijke pompende piano-vibe meegaf. Tel de dagen af naar je vakantie met Sunfreaks. Counting down the days, die krijg je zo meteen met top naar Tom Novi en zijn superstar.

0: Amazon Prime Days van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
1: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
2: Kom nu naar Tegels Veroonhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
3: Veroonhoven, creatief met tegels, parket en badkamers.
2: Nu lotverkoop met kortingen van 50 tot 70%. Dit is Duizend Shuffle. Christ.

Waar ben jij aan het luisteren naar deze Summerbeat 1000 Shuffle? Laat dat eens even weten via de Topradio BE-app. Een absolute Belgische retro house klassieker. Hè? Moments van Tales of DJ Philip featuring Marsha. Hij was jarenlang de absolute resident DJ van de iconische en legendarische Belgische discotheken zoals Illusion en Lier en Karat. Ongetwijfeld was je er wel bij op een van die avonden. Jaren geleden intussen. Hè? Uit de Summerbeat 1000 shuffelen we naar een van de grootste vocale house classics van aller tijden. Handen in de lucht voor deze Gadjo en Alexandra Prince met So Many Times.

0: Hallo, Keith Party, kan ik u helpen?
1: I speak a bit English, yes.
0: Yes, wij verhuren bigge tents, smalle tents, chique tents, alle tents voor hens. Yes, voor parties, but also for meetings and other evenements. The key. The tent is open, eh? So you don't need the key. Eh? Everything is on key2party.be. Key2party.be.
2: En do you or your friends want to work here? Send dus een mailtje, nee?
3: Zaterdag, 27 juni. Natuurdomein De Krijkemeerse. Dreambeats. 5 podia. Met onder andere Matten, Mark with a K en Michael Amani. Dreambeats. Where music meets magic. Tickets. Dreambeats.be.
4: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
5: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
6: Land of Love. Zaterdag 29 augustus. Torhout. 5 stages. Meer dan 50 artiesten. Tickets en info. Landoflove.be.
7: Aston Beach Festival. 10, 11 en 12 juli op het Kleinstrand in Oostende. 12 stages met Miss Monique, Green Velvet, Amber Bros, Andromedic en meer. Bestel nu je tickets op austinbeach.be.
8: Die dure brandstofprijzen ook de? Kies voor een van de 8 elektrische Kia-modellen bij Kia Begin. Nieuw Kia EV2. Vanaf slechts €23.290. Kia Begin in Oostende en Brugge. Of begin.be.

Sam Sparrow nam dit plaatje grotendeels op in zijn eigen krappe slaapkamer in Los Angeles. De akoestiek was daar zo slecht dat hij lakens over de muur moest hangen om de echo tegen te gaan. En die herkenbare, droge, klappende geluiden, de handclaps, die je door dat hele nummer hoort, dat zijn geen digitale samples uit een computer. Sam en zijn producer hebben letterlijk urenlang live in de microfoon staan klappen tot de handen er rood van zagen. Echt waar. Een house classic, die staat nu klaar voor jou. Dit is Put 'Em High van Stonebridge. Goedemiddag.

Anna Grace, let the feelings go. Laten we toch wel even op adem komen na twee uurtjes Summer Beach Shuffle in je radio. En haal er iets fris bij. Zowel jij als ik hebben dat sowieso wel verdiend. En Aaron Dies aan het luisteren terwijl hij examens aan het verbeteren is. Het gaat zo sneller met die fantastische muziek van Top op de achtergrond. En Danny Dies aan het luisteren vanuit de Costa del Sol aan het zwembad. En Maxime Dies aan het luisteren ook vanuit Spanje, vanuit Jalon. Zeg je dat goed? Jalon? Top headlines van 2 die is onderweg. Zometeen als Sissy Penniston. Dit is nog What We Got Laughing.

0: Dit is Top!
1: Ik heb zo'n 500 zomerplaten in de blender gegooid, dus je weet nooit wat er zo meteen aankomt. Je hoort het zo naar Niels, Top Headlines van 2.
2: Een goedemiddag. In Wilrijk in Antwerpen zijn gisteravond schoten gelost, dat bevestigt de politie. Die vond een kogelinslag in de gevel van een woning, maar de precieze omstandigheden worden nog onderzocht. Het is bijvoorbeeld niet duidelijk wie er geschoten heeft en waarom. Raakte niemand gewond. In Anderlecht zijn gisteren 4 gewonden gevallen bij een vechtpartij. Dat gebeurde tijdens het evenement Fête de la Musique. Wat er precies gebeurd is en wat de aanleiding was, is niet duidelijk. De politie kon wel al een verdachte oppakken. Er loopt een onderzoek. En in Zwitserland zijn de vredesgesprekken begonnen tussen de VS en Iran. De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance is er onder meer bij. Al zullen die onderhandelingen wellicht moeizaam verlopen, dat zegt professor internationale politiek David Kriekemans.
3: Het is een lange lijst van punten die onderhandeld moeten worden. En blijkbaar heeft Iran een grote delegatie meegenomen met allemaal technische specialisten, ook economische specialisten. Ze hebben zich dus goed voorbereid. Daar waar de Amerikanen het moeten doen met Jared Kushner, J.D. Vance en dan ook nog een aantal andere onderhandelaars.
2: Normaal hadden de gesprekken vrijdag al moeten beginnen, maar door nieuwe aanvallen van Israël op Libanon had Iran ze afgeblazen. Vanmiddag zonnig en tropisch rond 33 graden. Tegen de avond kans op enkele onweersbuien. Ook volgende week houdt het stralende zomerweer aan en de maxima liggen rond 35 graden dan.
0: Dit is Top!

DJ Marty, zo werd hij vroeger wel eens genoemd op schoolfeesten en in lokale clubs te zijn. Martin Garrix en I Told You So. Hij heeft het toch maar voor elkaar gekregen, hè. Zeg, een goeiemiddag van dikke clubhips tot heerlijke guilty pleasures in dit programma The Summer Beach 1000 Shuffle. Kan werkelijk alles voorbij komen. Dus shuffle gezellig met me mee. Wakefield nu. Dit is Saturday Night.

Better Work Bitch. En dat is ook Yves aan het doen. Hij is naar de radio en aan top aan het luisteren in de wagen als chauffeur van de Baloise Belgium Tour. En trouwens, als je die Britney Spears tegenwoordig zoekt op Instagram, vind je haar niet meer. Tegenwoordig gaat ze door het leven als Xyla Maria River. Dat is een mysterieus alter ego. Ego-liever, waarmee ze dus alle negativiteit van zich kan afschudden. Nu, onder welke naam dan ook, de hit blijft natuurlijk legendarisch. Hè. Denk maar dus aan die Work Bitch. Onderweg Diplo met Sleepy Tom, Be Right There. Dat is Agira van Unfaced. Hier bij Top.

0: morgen bij Aldi. 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 euro. Aldi, altijd slim.
1: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
2: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
1: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
2: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà. Hotel is 2 straten verder.
1: Ah, oh, top hè, die Kate.
3: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
4: Is jouw tuin een jungle? Is je zwembad meer een modderpoel? Is je huis een slagveld? Hermie.com, red jou. De webshop voor alles wat je huis en tuin nodig heeft. Hermie.com, met alle advies, topkwaliteit en snel geleverd.
5: En zo'n grote badeend.
4: Nee, dan niet bij Hermie.com. Maar wel alles wat belangrijk is voor huis en tuin. Van bloempotten tot meststoffen, van zwembaden tot wasmiddel. Hermie.com, de webshop voor huis en tuin.
6: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
7: Midas, je kan altijd vooruit.

ook deze werd de afgelopen dagen al op antenne gegooid, hè, in de Summer Beat 1000. The Sun Always Shines on TV van Reggie en Linda Middelkink. Het iconische verhaal achter het volgend plaatje, dat is toch wel bizar. En Eddie Amador die werkte destijds in een platenzaak in Los Angeles. En een dakloze man die kwam geregeld de winkel binnen en die gaf Eddie een simpel cassettebandje. En daarop stond een sample van de obscure jaren 82 bij het Exodus. En Eddie mixte het af met een diepe groove en de rest is gewoon geschiedenis. Dat is

0: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
1: Amazon Prime Days van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?
2: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
3: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
4: Van Mossel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan klap, krijg je 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
5: Dit is Top.

Na het gigantische succes van die Lotus Eater scoorden ze in 2002 nog een gigantische clubhit met het nummer See the Sun. Je hoorde Zipporah in de Summer Beat 1000 afgelopen week op nummer 930. Zeg, er is bijna geen enkele iconische Belgische discotheek waar hij niet als vaste huis-dj is langs geweest. Carré versus Café, lokaal, noem maar op. En ook dit festivalseizoen een veelgevraagde naam. Ik heb het over Laura Weri en dit is zijn Hey Hey Hey in de Summer Beat 1000 Shuffle.

heeft intussen ook al zoveel tracks op zijn palmarès staan. Hè. En als je de Laurent gewoon eens zult tegenkomen of gulden, ik kan dat ook wel zeggen of zo, heeft een winkel met Studio Gear in Sint-Niklaas. Weet ik ook toevallig, wat die bellen van Sint-Niklaas. Voilà, weet je dat ook meteen. Zeg, Frank T. Aya, achter dit mysterieuze pseudoniem schuilt niemand minder dan de bekende Belgische DJ Frank. De man die je natuurlijk ook nog kent van zijn Summer Jam. En die Summer Jam die staat hoger in de lijst, dat kan ik je nu alvast al vertellen. Alvast niet terug te vinden in de eerste helft van de lijst, sowieso, die Summer Jam. Summer B. Duizend met Frank T. Aya is dit. One Love!

0: Mijn opa die sprak erover. Mijn vader die was vol lof. En ik ook na mijn recente renovatie.
1: Royo Schappen en Isolatie. Al 80 jaar de renovatiespecialist. Vraag je gratis plaatsbezoek op royo.be.
2: Chapeau. Weer een chapeau van Royo.
3: Zaterdag 27 juni. Natuurdomein De Krijkemeerse. Dreambeats. 5 podia. Met onder andere Matten, Mark Winnekee en Michael Amani. Dreambeats. Where music meets magic. Tickets. Dreambeats.be. Austin Beach Festival. 10, 11 en 12 juli op het Kleinstrand in Oostende. 12 stages met Miss Monique, Green Velvet, Amber Bros, Andromatic en meer. Bestel nu je tickets op austinbeach.be.
4: Start je zomer goed.
5: Tijdens het koopweekend van 26 tot en met 29 juni wordt Brugge de place to be voor shoppers.
4: Het centrum is autoluw en je kan er koopjes scoren.
5: Shopping Brugge. Er valt altijd wat te beleven.
6: Tijd verliezen is geen optie. Daarom kiezen 3D artists, architecten en creators voor Fan Systems.
7: PC's op jouw maat en workflow.
6: Ontdek ze op fenn.systems.
8: Yo hastjes, MC Drummer hier. 15 jaar Camping Kids Club. Zaterdag 22 augustus. Met onder andere Reggie, Yves de Ruiter, Silver en Frankske van de Zillion. Koop je onder tiketten. Campingkidsclub.be. 15 jaar Camping Kids Club. Dat wilde niet missen.

Light, de zomer van 2003. Lamedee aan 41 is ze intussen. Never Leave You, iedereen kent dit en zingt dat luidkeels mee. Maar wist je dat Lamedee de originele track eigenlijk vals inzong? Haar producer plakte haar zang achteraf pas op de supercellen beat, waardoor ze compleet buiten de toonsoort zat. Maar eerlijk is eigenlijk juist die unieke vibe maakte dat toch wel een wereldhit voor die Lamedee. Never Leave You, oh-oh. Tijd nu voor Psy. Ken je dat dansje nog? Dit is Gangnam Style. Goedemiddag.

En zo is dat engeltje van Kira gevlogen. I'll Be Your Angel uit 2003, destijds ingezongen door de Vlaamse Natasha de Witte. Ja, er werd toch wel potverdikke goede muziek gemaakt die tijd. Zeg, er is één baslijn die elke clubliefhebber direct herkent. Oorspronkelijk flopte de plaat een beetje in de underground scene, totdat de remix van Dancing Divas eroverheen ging. En vanaf dat moment was er geen houden meer aan. Dit is Original I Love You Baby.

0: voilà, dat was de Brabantson. Een tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
1: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible. Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
2: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
3: Dit is top!
4: Wees gerust, de Summerbeat 1000 platenbak blijft openstaan, ook na top headlines van 3. En dat krijg je van Niels. Goedemiddag.
5: Goedemiddag. In Frankrijk blijven morgen meer dan 800 scholen dicht door de hittegolf. 1800 anderen passen hun uurrooster aan en de scholen voorzien ook geen opvang. Dat heeft de minister van Onderwijs daar gezegd. In meer dan 30 departementen in Frankrijk geldt code rood voor hitte, omdat het daar tot 40 graden kan worden. De Franse spoorwegen roepen daarom kwetsbare reizigers op om niet met de trein te reizen, omdat het voor hen gevaarlijk warm kan worden. In Anderlecht zijn gisteren 4 gewonden gevallen bij een vechtpartij. Dat gebeurde tijdens het evenement Fête de la Musique. Wat er precies gebeurd is en waarom, dat is nog niet duidelijk. De politie kon wel een verdachte oppakken. Ze onderzoeken het incident nog. En een uur geleden is ultra-atleet Mathieu Bonne aan een nieuwe wereldrecordpoging begonnen. Hij wil op 7 dagen tijd een zo groot mogelijke afstand afleggen in een zwembad. Nu staat het record op 358 kilometer. Bonne heeft een plan.
6: Eigenlijk moet ik 3 uur zwemmen en dan heb ik een minuut of 12 dat ik wat kan rusten, iets eten en terug 3 uur zwemmen. En dat eigenlijk voor 19 à 20 uur aan een stuk. En dan heb ik 4 of 5 uur dat ik echt kan slapen eigenlijk. En ja, de bedoeling is om dat zo lang mogelijk vol te houden. Dus ja, het zal klokwerk worden.
5: Met zijn recordpoging haalt Bonne ook geld op voor Pelicano. Dat is een organisatie die strijdt tegen kinderarmoede in ons land. Vanmiddag zonnig bij 33 graden. Vanavond en vannacht is er kans op een onweersbui. Ook morgen en de rest van de week blijft het hoog zomer met veel zon en rond 35 graden.
3: Dit is Top!

Hij heeft zojuist geschiedenis geschreven op het allergrootste sportpodium ter wereld. Samen met Blackpinkster Lisa en de Braziliaanse Anita opende hij afgelopen week live de FIFA World Cup 2026 in Los Angeles. De Nigeriaanse superster Rema, je hoorde zijn wereldhit Calm Down op 711. Fijn dat je erbij bent op zondag, dat je voor top kiest. Je kan de verfrissing gebruiken. Muziekgewijs nu met Format B. Dit is Chunky op 910.

Selena Gomez bevindt zich op dit moment in de UK. Ze is daar druk bezig met de opnames van het gloednieuwe zesde seizoen van haar hitserie Only Murders in the Building. In 2017 had ze een hitje te pakken met Marshmallow. Wolves heette dat. 908 in de Summer Beat 1000. Ja.

Ja, Hollywood is momenteel druk bezig met de ontwikkeling van een grote bioscoopfilm over zijn leven, simpelweg getiteld Scatman. De film wordt geschreven door de makers van de hitserie Shrinking en krijgt volledige toegang tot zijn privédagboeken en videobanden. Een biopicfilm in de maak dus over die Scatman John. Scatman John op 906. John Dalbeck nu, Everywhere. Daylight.

Maar liefst 58 jaar na de release van het origineel van Simon & Garfunkel uit 1965. Opnieuw een hit voor Cyril & Dee van Disturbed. Sound of Silence op 903. Dimi & Like Mike, die hoor je zometeen in de Summerbeat 1000 Shuffle met Instagram op 951. Maar deze DJ Sinclair, een van mijn all-time favorites. Dit is Love.

Rijvers, het meest verrassende festival van Vlaanderen. Met onder meer Clouseau, Pommelien Thijs, Bankzitters, Bazaar, Suzanne en Freek, Young Yellow en de jeugd van tegenwoordig. Rijvers, in Lievegem tussen Gent en Brugge, van 13 tot en met 16 augustus. Koop je tickets nu via rijvers.be. Dit is... Top. We make you move. Summer Beat. 1000 Shuffle.

Op het hoofdpodium van Coachella bewezen ze onlangs nog de absolute koningin van het festivalterrein te zijn. Bovendien heeft de formatie rondom Diplo zojuist een grote doorstart gemaakt met het gloednieuwe Britse Jamaicaanse bandlid America Faste. Major Lazer in de Summer Beat 1000 Shuffle met Light Up 924. Next is Mahomes.

Bumpy Ride, Mahombi 901 in de lijst. Voordat ze beroemd was, was Kesha zo wanhopig om haar muziek te laten horen dat ze ooit is ingebroken in de villa van Prince. Ze glipte langs de beveiliging en liet een demo-cd achter op zijn tafel. Maar Prince heeft overigens nooit contact met haar opgenomen, maar de brutaliteit die had ze in elk geval wel, die Kesha.

0: Hallo, Key to Party, kan ik u helpen?
1: Yes, I speak a bit English, yes.
0: Yes, wij verhuren bigge tents, smalle tents, chique tents, alle tents voor rents. Yes, voor parties, but also for meetings and other evenements. The key. Ja, maar nee, no, the tent is open, eh? So you don't need the key, eh? Everything is on key2party.be. Key2party.be.
2: Zeg, en do you or your friends want to work here? Send us een mailtje, nee?
3: Zaterdag, 27 juni. Natuurdomein De Krijkemeerse. Dreambeats. 5 podia. Met onder andere Matten, Mark Winne K en Michael Amani. Dreambeats. Where music meets magic. Tickets. Dreambeats.be.
4: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
5: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
6: Land of Love. Zaterdag 29 augustus. Torhout. 5 stages. Meer dan 50 artiesten. Tickets en info. Landoflove.be.
7: Supporter dit WK mee voor onze duivels. Kom naar Café Courtois in Frame Hasselt. En beleef elke match van onze nationale ploeg op groot scherm. Meer info en tickets via cafécourtois.be.
8: Geen lag. Geen compromissen. Fan Systems. High-end gaming PC's volledig op maat gebouwd om te domineren. Ontdek ze op fenn.systems of in onze showroom.
9: Die dure brandstofprijzen ook beu? Kies voor een super hybrid of volledig elektrische Omoda of Jeku bij Begin. Inclusief 7 jaar garantie. Nieuw Omoda en Jeku Begin. Torhoutse Steenweg in Oostende of begin.be.

Kylie Minogue heeft officieel al bevestigd dat ze achter de schermen alweer druk bezig is met het plannen van een gigantische wereldtournee voor 2027. Dit wordt een bijzondere tour, aangezien ze dan viert dat ze exact 40 jaar in het vak zit. Dat is al effen, hè. Een paar generaties zijn intussen met haar opgegroeid. En nog steeds ziet ze er zo fris uit. Can't Get You Out of My Head, 909. En dit is 958, Robin S. Love for Love. Goedemiddag.

Katie B, duidelijk dat ze een onafhankelijke vrouw is die haar eigen bootjes dopt. I won't call you 20 times a day because I've got my own shit to do. Easy, please me, 938. Koen van der Sloten, die telt netjes officieel af in zijn Global Dance Chart. Zometeen vanaf 4. Nog een fijne, bijzonder hete, maar toch verfrissende.

0: headlines. Een goede middag. Er rijden morgen en dinsdag minder piekuurtreinen in ons land door de hitte. De NMBS houdt ze op voorzorg binnen. Dimitri Temmerman van de NMBS.
1: Dat zijn treinen die enkel 's ochtends en 's avonds één keer rijden en intussen tijd eigenlijk de hele dag in volle zon geparkeerd staan. Dus daarom hebben we die beslissing nemen om die treinen preventief niet in te zetten. Dat zijn soms ook nog treinen zonder airco, maar ook treinen die gevoeliger zijn voor pannen.
0: Check dus zeker de app van de NMBS om te zien of jouw trein nog wel rijdt. De hitte houdt ook de rest van de week aan, dus mogelijk worden er de komende dagen nog meer P-treinen geschrapt. En in Frankrijk blijven morgen meer dan 800 scholen dicht door de hitte. 1800 anderen passen hun uurroosters aan en de scholen voorzien ook geen opvang. Dat heeft de minister van Onderwijs daar gezegd. In meer dan 30 departementen in Frankrijk geldt code rood voor de hitte. Omdat het daar tot 40 graden kan worden. De Franse spoorwegen roepen daarom kwetsbare reizigers op om niet met de trein te reizen omdat het voor hen gevaarlijk warm kan worden. En in Tarragona, in het noorden van Spanje, zijn drie jongens van 12 en 13 jaar verdronken toen ze met vrienden van op de rotsen in zee waren gesprongen. Ze kwamen in de problemen door de sterke golven. Drie van hen konden zichzelf redden, de drie anderen moesten gered worden. Eén van hen stierf ter plaatse en twee later in het ziekenhuis. De burgemeester van Tarragona kondigde drie dagen van rouw af. Vanavond en vannacht is het helder, alleen in het zuiden en oosten kan er een bui vallen, minima rond 21 graden. Morgen volop zon en tot 35 graden.
2: Dit is Top Global Dance Chart. Koen van der Sloot.

0: Dit is het weekend van Top. En wie wordt vandaag de Lionel Messi van deze lijst?
1: Messi! Lionel Messi!
0: En wie stelt teleur? Wie doet met andere woorden een Ronaldo-ke?
1: Ronaldo could be in. And he screwed his effort line.
0: Eén ding weet ik al, we gaan het hoofd koel moeten houden. Dit is de nieuwe GDC 40. En hoe klonk deze lijst vorige week?
2: Number 3.
0: Prospa en Clooney.
3: My love is what you'll find.
0: Zesde week, Another Talk to You.
2: Number 1.
0: Acht weken op 1, Bebe Rexha. En dan denk ik dat het tijd is om af te fluiten. We gaan eraan beginnen, een nieuwe GDC 40. We beginnen met iemand die het 18 weken lang heeft volgehouden. We denken dat het ook de laatste week zal zijn, maar dat valt nog af te wachten. Dit is Gordo, Loco Loco.

Je weet, ik ben de man van de wist je datjes. Wist je dat 25% wel eens vreemd gaat? Ik vind dat veel, heel veel. Je kan dat stiekem doen, maar je kan dat ook doen zoals Mantle Jordan. En hij niet alleen samen met Sylvia Pompa. Dit is Antonight, komt nieuw binnen in de GDC 40.

0: Deze zomer dans je met Top op de vetste dancefestivals. 26, 27 en 28 juni. Sunrise Festival Gierle. Kom langs. Kies je vibe in onze Silent Disco. En ontdek welke Mentos vibes bij jou past. Top. Your Summer Beat.
1: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
2: Midas. Je kan altijd vooruit.
3: Ricci, citroen met framboos.

0: eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
3: Mijn haren omhoog?
2: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
3: Ah ja, dus mijn factuur?
2: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
3: Amai, zalige sushi hier in Tokio, schat. En voor maar 4000 yen.
4: 4000?
3: Ça va toch, dat is 20 euro.
4: Ah ja? En die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dat voor maar al vis.
3: Shh. Hey Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.

moederdag is al even geweest, denk ik. En dit, ja, ik ben er helemaal in thuis. En Martin Garrix, die heeft eigenlijk ook een geweldig cadeautje gemaakt destijds. Katarina, want dit is een liedje voor zijn mama. Mazzeschoon.

0: Mo, zie je kameretten van uw mode van?
1: Ja.
0: Zie je slim?
1: Tuurlijk.
0: Kun je ding voorspellen?
1: Alleen, wat zie je wel mee?
0: Wie had er 2K winnen?
1: Duitsland.
0: Joi.
1: Mo of nee, Marokko?
0: Mo.
1: Baaien.
0: Ja.
1: Frankrijk.
0: Ja, stop mo. Is het aan het zeven? Nee. Je kan hier just niks voorspellen.
1: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kamionetten dan dat je begint te houden. Je dwozen.
0: Ja, dat wel.
1: Mode van. Wie er maakt je kamionetten een zak slimmer.
2: Hallo, Key to Party, kan ik je helpen? I speak a bit English, yes. Wij verhuren bigge tents, smalle tents, chique tents, alle tents voor rents. Yes, voor parties, but also for meetings and other evenements. The key. Ja, maar nee, no, the tent is open, eh? So you don't need the key, eh? Everything is on key2party.be. Key2party.be.
3: Zeg, en do you or your friends want to work here? Send us a mailtje, nee?
1: Modu van.
4: Gelijk wie dat er wint. Wie er mooi kom in het zak slimmer.
5: Eurosilo, dat is gewoon buiten en camaraderie. Maar vooral een gemotiveerd team met goesten. Geen zooienboel, maar wel aksen in de Gentse Hoven. Zoekt je werk? Check dan job.eurosilo.be. Eurosilo, voor een boon in het groen.
6: Supporter dit WK, mee voor onze duivels. Kom naar Café Courtois in Frame Hasselt. En beleef elke match van onze nationale ploeg op groot scherm. Meer info en tickets via cafécourtois.be.
7: Die dure brandstofprijzen ook de? Kies voor een van de 8 elektrische Kia-modellen bij Kia Begin. Nieuw Kia EV2. Vanaf slechts €23.290. Kia Begin in Oostende en Brugge. Of begin.be.

Olivia Sebastianelli met Don't Lose Your Head samen met Tiësto, de man die vaker in een vliegtuig zit dan de gemiddelde stewardess, denk ik. Want de komende dagen zit hij in Seattle, Las Vegas, Madrid en San Diego. En dat dus in een aantal dagen tijd. Dit is nummer 25.

0: Ik twijfel eigenlijk altijd tussen dubstep en drum and bass. Ik denk dubstep, maar dit is toch een stevig tempo. John Summit met de Chainsmokers en All the Time in the GDC 40. Yes, zometeen de beste 20.
1: Voilà, dat was de Brabantson en tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen, dat was snel.
2: De snelste zijn, wat een verschil. Ook online, dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
4: Dit is Top! Headlines.
5: Een goedemiddag. Er rijden morgen en dinsdag minder piekuurtreinen in ons land door de hitte. De NMBS houdt ze op voorzorg binnen. Je hoort Dimitri Timmerman van de NMBS.
6: Dat zijn treinen die enkel 's ochtends en 's avonds één keer rijden en intussen tijd eigenlijk de hele dag in volle zon geparkeerd staan. Dus daarom dat we die beslissing nemen om die treinen preventief niet in te zetten. Dat zijn soms ook nog treinen zonder airco, maar ook treinen die gevoeliger zijn voor pannen.
5: Check dus zeker de app van de NMBS om te zien of jouw trein nog wel rijdt. De hitte houdt ook de rest van de week aan, dus mogelijk worden er de komende dagen nog meer P-treinen geschrapt. In Sint-Niklaas heeft de brandweer een baby moeten bevrijden uit een auto die buiten in de volle zon stond bij 30 graden. Het gebeurde gisteren aan het Waasland Shopping Center. De auto was plots op slot geraakt met de sleutel er nog in. De moeder van de baby zocht meteen hulp, waarop de brandweer het kindje na zowat een half uur gezond en wel kon bevrijden. En dus erger kon voorkomen. De Vlaamse regering heeft fouten gemaakt bij de communicatie over het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs. Dat heeft minister van Mobiliteit Annick de Ridder toegegeven in VTM Nieuws. Begin deze week bleek plots dat er meer dan 200 ritten verdwijnen, volgend schooljaar al. Daar kwam bakken kritiek op. Onaanvaardbaar en gevoelloos, werd gezegd. Uiteindelijk besliste de regering dat alles blijft zoals het is. Je hoort de Ridder.
7: Ik begrijp dat commentaar of wat daar gezegd wordt. Ik ben daar heel transparant in geweest, dus men kan ook niet vanuit het parlement zeggen van ik heb dat stiekem proberen doen, ik heb dat in het parlement aangekondigd. Maar ik denk dat we collectief, en ik zeker ook, de gevoeligheid en de impact onderschat hebben. Zeker na het ongeval in Buggenhuis, het vreselijke ongeval, hadden we dat anders moeten aanpakken.
5: Het dossier is nu overgeheveld van mobiliteit naar onderwijs naar minister Zoual Demir. In het noorden van Italië is een auto met 9 jongeren aan boord in een kanaal beland. 3 van hen overleefden dat niet. 2 jongeren van 17 en een jongere vrouw. De 6 anderen raakten gewond en liggen in het ziekenhuis. Waarom of hoe de auto van de weg raakte en in het water belandde, wordt nog onderzocht. Maar de bestuurder, een man van 19, had wel te veel gedronken. En ultra-atleet Mathieu Bonne is vanmiddag in Brugge aan een nieuwe wereldrecordpoging begonnen. Hij wil op 7 dagen tijd een zo groot mogelijke afstand afleggen in een zwembad. Nu staat dat record op 358 kilometer. Bonne verklapte ons vooraf zijn plan.
8: Eigenlijk moet ik 3 uur zwemmen en dan heb ik een minuut of 12 dat ik wat kan rusten, iets eten en terug 3 uur zwemmen. En dat eigenlijk voor 19 à 20 uur aan een stuk. En dan heb ik 4 of 5 uur dat ik echt kan slapen eigenlijk. En ja, de bedoeling is om dat zo lang mogelijk vol te houden. Dus ja, het zal klokwerk worden.
5: Bonne zamelt met zijn recordpoging ook geld in voor Pelicano. Dat is een organisatie die strijdt tegen kinderarmoede in ons land. Vanavond en vannacht is het helder, alleen in het zuiden en oosten kan er een bui vallen, minima rond 21 graden. Morgen en dinsdag volop zon en tot 35 graden, woensdag meer wolken en tot 36 graden.
4: Dit is Top! Global Dance Chart, Koen van der Sloten.

momentje. Ja, we mogen nog even stilstaan bij de dingen des levens. Kygo en Dan Kaminski, dit is Heaven on Your Mind.

Dit kan een situatie zijn tussen dochter en papa, of dit kan ook een situatie zijn die een andere betekenis heeft. Soms vinden mensen dat opwindend om sorry papi te zeggen. Ik weet het niet. Topic en Becky G op 17.

0: Je zou het bijna denken, maar nee, deze Jugal heeft geen aandelen gekocht van de GDC40. We hadden hem met Salto en Jamaican Bam Bam. En dan nu nog net met Ultra Naté en Moving to the Sun. Al denk ik dat je je niet hoeft te verplaatsen als je zin hebt in de zon. De jackpot winnen, we willen het allemaal. En wat zou Jonas Blue dan doen?
1: This is a hard one. What would I do? I'd buy a nightclub.

0: Morgen bij Aldi. 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 euro. Aldi, altijd slim.
1: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
2: Bon, de Nico komt niet.
1: Zij die het vergeten.
2: Els, waar zei jij?
1: En zij die vergeten te annuleren.
2: Zeg, iemand een tom gehoord?
1: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
2: Ah, zalig.
1: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
3: Kessie, keno, lekker op de camping. Kessie, want deze week kampeerspullen tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
4: Ruby Red Tomaten van Bellorta. De smaak van hier om samen van te genieten.
5: Bellorta, Bellorta, verbonden door smaak.
6: Is jouw tuin een jungle? Is je zwembad meer een modderpoel? Is je huis een slagveld? Hermie.com redt jou. De webshop voor alles wat je huis en tuin nodig heeft. Hermie.com, met alle advies, topkwaliteit en snel geleverd.
7: En zo'n grote badeend?
6: Nee, dan niet bij Hermie.com. Maar wel alles wat belangrijk is voor huis en tuin. Van bloempotten tot meststoffen, van zwembaden tot wasmiddel. Hermie.com, de webshop voor huis en tuin.

0: Deze week had ik een momentje dat ik dacht van kom, ik neem het heft in handen. Ik heb Google Translate erbij genomen en Chinjuku in Google Translate gestoken. Maar ik ben niet wijzer geworden wat het betekent en ook hoe je het moet uitspreken. Dat is mij niet helemaal duidelijk. Frankie Rizzardo deze week op 11 wil zeggen dat wij zometeen gaan beginnen aan de top 10. Maar beginnen met de top 3 van vorige week.
1: Number 3.
0: Praspa en Clooney.

Next week, Bebe Rexha. En ik zag ook wat filmpjes opduiken van mensen die op de foto gingen met Bebe Rexha. En dat leek me een heel spontane en sympathieke madame. Alleen je zou denken van, amai, zo'n Bebe Rexha. Maar dus niet. Ja, ik wil ook eens op de foto. Dit is Milky.

0: Mijn opa die sprak erover. Mijn vader die was vol lof. En ik ook na mijn recente renovatie.
1: Royo Schappen en Isolatie. Al 80 jaar de renovatiespecialist. Vraag je gratis plaatsbezoek op royo.be.
2: Chapeau. Weer een chapeau van Royo.
3: Zaterdag 27 juni. Natuurdomein De Krekenmeerse. Dreambeats. 5 podia. Met onder andere Matten, Mark Winnick en Michael Amani. Dreambeats. Where music meets magic. Tickets. Dreambeats.be.
4: Nieuw. Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's a vibe. Mentos Vibes. Een zachte kauwgom met een juicy experience. Mentos Vibes. It's a vibe.
5: Dit hoor je op Top Schaamte.

0: Wil je meer schaamteloos plezante radio horen? Luister naar de online zender Top Schaamteloos via topradio.be of de Top Radio BE app. Top, we make you move. Dit is Top. We make you move.
1: Deze week was een speciale week, want het was 13 jaar geleden dat Martin Garrix in de hitlijst stond met Animals. En hoe gaat het eigenlijk met de dance-industrie? Volgens Martin Garrix, en als hij het zegt, dan zwijgen we.
2: Ik vind het fucking vet. Elektronische muziek is nu in een best wel interessante plek, want iedereen werkt met elkaar samen. Er zijn geen hokjes meer en ik vind dat super exciting. Je kan jezelf constant en je moet jezelf constant vernieuwen. Dat vind ik super tof.
1: En jezelf opnieuw uitvinden doet hij ook. Martin Garrix met Ed Sheeran. Stay.

I want you all. I want you all. Mooie tekst in deze Satisfy. En ik hoop dat jij voldaan bent in de GDC 40. Eigenlijk nog niet helemaal, want als je nog niet voldaan bent, dan heb je misschien nog zin in een portie van Prospa en Clooney. Dit is Free Your Mind. My lover.

Het is de 15e week van Another en 54 Ultra met Talk to You. In de 15e week blijven ze zitten op 2. En dan zou je deze week willen te weten komen of de top 3 van deze week dezelfde is als die van vorige week. Of is daar toch nog een bepaalde verrassing? Wel, het is zo dat we de dame, het gaat over een dame, dat we die al gespeeld hebben op 8. Ze heeft een hit te pakken met David Guetta. Maar ze kan ook zelf alleen helemaal solo een liedje maken. Al is dat ook niet helemaal zo. Faithless en Bebe Rexha, New Religion op 1.

0: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Bijvoorbeeld naar Tunesië. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
1: Voilà, dat was de Brabanson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
2: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Dit is Top. Top Headlines.
4: Een goede avond. We zitten officieel in een hittegolf. Het KMI heeft in Ukkel 30 graden genoteerd. Weerman DVT nou van het KMI.
5: Het is meteen de vijfde dag met minstens 25 graden opeenvolgend, waarvan er drie met minstens 30 in Ukkel. Dus dat betekent dat we vandaag in een hittegolf zitten, een officiële landelijke hittegolf, sinds woensdag. En die zal wellicht tot minstens volgend weekend duren.
4: Want de komende dagen halen we ruim 30 graden. Rijden morgen en dinsdag minder piekuurtreinen in ons land door de hitte. De NMBS laat ze uit voorzorg niet uitrijden. Dimitri Temmerman van de NMBS.
6: Dat zijn treinen die enkel 's ochtends en 's avonds één keertje rijden en intussen tijd eigenlijk de hele dag in volle zon geparkeerd staan. Dus daarom hebben we die beslissing nemen om die treinen preventief niet in te zetten. Dat zijn soms ook nog treinen zonder airco, maar ook treinen die gevoeliger zijn voor pannen.
4: Check de volgende dagen dus zeker de app van de NMBS om te zien of jouw trein nog wel rijdt. In Morlanwee in Henegouwen is het gemeentelijk noodplan afgekondigd omdat een deel van de inwoners zonder drinkwater zit. Dat komt door een lek in de waterleiding, het tweede op evenveel dagen tijd. De gemeente deelt nu op 5 plaatsen water uit. Bij ouderen die daar niet geraken gaan ze het brengen en de brandweer levert aan een rusthuis. Het is niet duidelijk hoe lang de hinder zal duren. De Vlaamse regering heeft fouten gemaakt bij de communicatie over het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs. Dat heeft minister van Mobiliteit Annick de Ridder toegegeven in VTM Nieuws. Begin deze week bleek plots dat er meer dan 200 ritten verdwijnen, volgend schooljaar al. Daar kwam bakken kritiek op. Onaanvaardbaar en gevoelloos werd gezegd. Uiteindelijk besliste de regering dat alles blijft zoals het is. Je hoort de Ridder.
7: Ik begrijp dat commentaar of wat daar gezegd wordt. Ik ben daar heel transparant in geweest, dus men kan ook niet vanuit het parlement zeggen van ik heb dat stiekem proberen doen, ik heb dat in het parlement aangekondigd. Maar ik denk dat we collectief, en ik zeker ook, de gevoeligheid en de impact onderschat hebben. Zeker na het ongeval in Buggenhuis, het vreselijke ongeval, hadden we dat anders moeten aanpakken.
4: Het dossier is nu overgeheveld van mobiliteit naar onderwijs naar minister Zoual Demir. En sport, een dubbelslag voor Jasper Philipsen in de Ronde van België. Hij won de slotrit door sneller te sprinten dan Jenno Bergmoes en de Duitser Max Kanter. En daardoor pakte Philipsen ook de eindzege in de Ronde van België. En Maarten van Riel die heeft de halve Ironman in Denemarken gewonnen. Zijn zesde zege op rij al in die discipline. Van Riel finishte na 3 uur 36 minuten en 3 seconden. Een nieuw record op dat parcours. Vanavond en vannacht is het helder. Alleen in het zuiden en oosten kan er een bui vallen. Minima rond 21 graden. Morgen en dinsdag volop zon en tot 35 graden. Woensdag meer wolken en tot 36 graden.

0: Richie, citroen met framboos.
1: Richie, Belgische limonade.
2: Altijd verfrissend.
3: Richie.
4: Kom nu naar Tegels Veronhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
5: Veronhoven. Creatief met tegels, parket en badkamers.
4: Nu lotverkoop met kortingen van 50% tot 70%.
6: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
7: Midas, je kan altijd vooruit.
8: Dit is top!
9: We make it!

0: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief Europese mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
1: Echte avonturiers kennen ze al. De Echo Offroad sandalen. Verkrijgbaar in de betere schoen- en outdoorzaak. Echo, gemaakt om te wandelen.
2: Carrosserieherstelling nodig? Kom langs bij Quality Carrosserie. We want to make you shine.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
2: Dit is Top! Top Headlines.
3: Een goeie avond. We zitten officieel in een hittegolf. Het KMI heeft in Ukkel 30 graden rondgenoteerd. David de Heenouw van het KMI.
4: Het is meteen de 5e dag met minstens 25 graden opeenvolgend, waarvan er 3 met minstens 30 in Ukkel. Dus dat betekent dat we vandaag in een hittegolf zitten, een officiële landelijke hittegolf, sinds woensdag. En die zal wellicht tot minstens volgend weekend duren. Het zal nog nooit zo vroeg in het jaar zo lang zo warm geweest zijn als de voorspelling uitkomt.
3: De komende dagen zouden we ruim 30 graden halen. In Molenwee in Henegouwen is het gemeentelijk noodplan afgekondigd, omdat een deel van de inwoners zonder drinkwater zit. Het komt door een lek in de waterleiding, het tweede op evenveel dagen tijd. De gemeente deelt nu op 5 plaatsen water uit. Bij ouderen die daar niet geraken, gaan ze het brengen. En de brandweer levert aan een rusthuis. Het is niet duidelijk hoe lang de hinder daar zal duren. Dubbelslag voor Jasper Philipsen in de Ronde van België. Hij won de slotrit door sneller te sprinten dan Jenno Bergmoes en de Duitser Max Kanter. En daardoor pakt Philipsen ook de eindzege in die Ronde van België.
5: Ik heb hard naar deze periode gewerkt, dus ik ben blij dat er nu al uitkomt. Ja, natuurlijk zijn de volgende afspraken belangrijker, dus ik krijg liever nog daar prestaties dan deze ronde winnen. Maar natuurlijk, alles wat je hebt is mooi.
3: In de ronde van Zwitserland heeft Tadej Pogacar de puntjes op de i gezet. Hij reed in de slotrit op de slotklim alle vluchters 1 voor 1 voorbij en finishte alleen. De Fransman Martinez werd 2e, de Nederlander Lemme 3e en onze landgenoot Jarno Wiedaar knap 4e. Het was voor Pogacar de 3e ritzege in Zwitserland en hij pakt daar ook de eindzege met meer dan 6,5 minuut voorsprong op de eerste achtervolger. Ilan van Wilder eindigt knap 5e in het algemeen klassement. En Marten van Riel heeft de halve Ironman in Denemarken gewonnen. Zijn 6e zege op rij al in die discipline. Van Riel finishte na 3 uur 36 minuten en 3 seconden. Dat is een nieuw record op dat parcours. Vanavond en vannacht helder. Alleen in het zuiden en oosten kan er een bui vallen bij minima rond 21 graden. Morgen en dinsdag volop zon tot 35 graden en woensdag meer wolken en tot 36 graden.

Confession of the Groove.